0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beektal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zal hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Dan lokaal nieuws. Het coalitieakkoord van Dijk en Waard wordt op 17 juni gepresenteerd, samen met de kandidaat-wethouders van het nieuwe gemeentebestuur. De beoogde coalitie bestaat uit Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA. De gemeenteraad bespreekt het akkoord op 23 juni, wanneer ook de installatie van het nieuwe college staat gepland. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie

0: ministerie zou hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd. Onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Dan lokaal nieuws. Het coalitieakkoord van Dijk en Waard wordt op 17 juni gepresenteerd, samen met de kandidaat-wethouders van het nieuwe gemeentebestuur. De beoogde coalitie bestaat uit Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA. De gemeenteraad bespreekt het akkoord op 23 juni, wanneer ook de installatie van het nieuwe college staat gepland. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: de vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden in het Beekdal Nieuwe Drostendiep, nabij Emmen, ruim 3000 historische objecten gevonden. Het gaat om onder andere gereedschap, sieraden en gebruiksvoorwerpen uit perioden van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Tot de vondsten behoren een gouden ring uit de 3e of 4e eeuw en een fibula uit vermoedelijk de 10e of 11e eeuw. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond, Ferenc Biro, is aangeklaagd voor onder meer verduistering en het vervalsen van documenten. Volgens het Openbaar Ministerie zal hij 400.000 euro van zijn organisatie hebben verduisterd, onder meer voor de renovatie van zijn huis. Biro ontkent de aantijgingen. Dan lokaal nieuws. Het coalitieakkoord van Dijk en Waard wordt op 17 juni gepresenteerd, samen met de kandidaat-wethouders van het nieuwe gemeentebestuur. De beoogde coalitie bestaat uit Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA. De gemeenteraad bespreekt het akkoord op 23 juni, wanneer ook de installatie van het nieuwe college staat gepland. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Bokstel is een persoon overleden doordat een boom op een bestelbusje viel op de Keulse baan. De boom werd na het incident met een kraan van het voertuig gehaald en de weg werd afgesloten. Over een lengte van 300 meter worden alle bomen aan de weg gecontroleerd door een deskundige. Op Ameland is een verzwakte lammergier gevonden. De zeldzame roofvogel werd eind vorige maand door een boswachter aangetroffen in de bosjes en overgebracht naar vogelopvang De Vugelhelling. Volgens de opvang was het dier uitgeput en had het vermoedelijk lange tijd niet gegeten. Archeologen hebben bij werkzaamheden

0: coalitieakkoord van Dijk en Waard wordt op 17 juni gepresenteerd, samen met de kandidaat-wethouders van het nieuwe gemeentebestuur. De beoogde coalitie bestaat uit Lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA. De gemeenteraad bespreekt het akkoord op 23 juni, wanneer ook de installatie van het nieuwe college staat gepland. Het weerbericht. Meest droog met opklaringen. Vooral in de kustgebieden is nog kans op een bui. De minima komen uit tussen 7 en 11 graden. Woensdag is er opnieuw een afwisseling van buien en zonnige momenten. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Tabaksfabrikant Altria, bekend van Marlboro, wil via haar aandelenbelang in Kronos Group indirect miljoenen euro's investeren in Kan Adelaar, de grootste Nederlandse wietteler in het wietexperiment.

0: deze methode in strijd is met het verbod op wrede en ongebruikelijke straffen, waardoor de geplande executie van Jeffrey Lee niet doorgaat. Alabama gaat in beroep tegen de uitspraak, waarover het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich waarschijnlijk zal uitspreken. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het zuiden van Iran, waaronder bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik en het eiland Qasem. Volgens Amerikaanse bronnen zijn ongeveer 20 doelen geraakt als vergelding voor het neerstorten van een helikopter bij de straat van Hormuz. Iran heeft vervolgens drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Dan lokaal nieuws. De brandweer is gisteravond rond 9:30 uitgerukt naar De Dijk in Broek op Langendijk vanwege een sterke, onbekende geur in meerdere woningen. Uit voorzorg werden 4 woningen tijdelijk ontruimd, waarna bleek dat de lucht uit de riolering kwam en vermoedelijk op diesel of terpentine leek. De gemeente reinigt de riolering en doet verder onderzoek. Het weerbericht. Een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
5: en 90's, maar ook de hits van nu.
6: Station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Nieuw deelnemer aan Europe.

0: mogelijkheden er zijn om de overname te voorkomen. Het Amerikaanse leger heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in het zuiden van Iran, waaronder bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik en het eiland Qasem. Volgens Amerikaanse bronnen zijn ongeveer 20 doelen geraakt als vergelding voor het neerstorten van een helikopter bij de straat van Hormuz. Iran heeft vervolgens drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. De Amerikaanse staat Alabama mag geen gevangenen meer executeren met stikstofgas. Een districtsrechter heeft bepaald dat deze methode in strijd is met het verbod op wrede en ongebruikelijke straffen, waardoor de geplande executie van Jeffrey Lee niet doorgaat. Alabama gaat in beroep tegen de uitspraak, waarover het Amerikaanse Hoge Rechtshof zich waarschijnlijk zal uitspreken. Dan lokaal nieuws. De brandweer is gisteravond rond 9:30 uitgerukt naar De Dijk in Broek op Langendijk vanwege een sterke, onbekende geur in meerdere woningen. Uit voorzorg werden 4 woningen tijdelijk ontruimd, waarna bleek dat de lucht uit de riolering kwam en vermoedelijk op diesel of terpentine leek. De gemeente reinigt de riolering en doet verder onderzoek. Het weerbericht. Een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Het station met de beste.

Elke dag jouw ritme, de hele dag jouw radio. RTV Dijk en Waard. Houston, damn, yeah, I like that.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Tabaksfabrikant Altria, het moederbedrijf van Philip Morris, wil via de beursgenoteerde Kronos Group miljoenen euro's investeren in Kan Adelaar, de grootste Nederlandse wietteler in het wietexperiment. Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet momenteel een integriteits

0: Welke slachtoffers zijn volgens Afghaanse autoriteiten 11 kinderen, een vrouw en een oudere man. Pakistan heeft de luchtaanvallen niet bevestigd. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich, ondanks een overwinning op Polen, niet direct geplaatst voor het WK 2027 en moet via play-offs een WK-ticket proberen te bemachtigen. Onder bondscoach Arjan Veurink, die het team sinds het najaar van 2025 leidt, debuteerden meerdere nieuwe speelsters en werd gewerkt aan vernieuwing. Oranje speelt de eerstvolgende play-off-wedstrijd tegen een land uit League C van de UEFA. Dan lokaal nieuws. De brandweer is gisteravond rond 9:30 uitgerukt naar De Dijk in Broek op Langedijk vanwege een sterke, onbekende geur in meerdere woningen. Uit voorzorg werden 4 woningen tijdelijk ontruimd, waarna bleek dat de lucht uit de riolering kwam en vermoedelijk op diesel of terpentine leek. De gemeente reinigt de riolering en doet verder onderzoek. Het weerbericht. Een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: '90s, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Albanese premier Rama blijft bij de plannen voor een luxe resort van Ivanka Trump en Jared Kushner in een beschermd natuurgebied bij Svernek, ondanks aanhoudende protesten. Demonstranten vrezen schade aan het leefgebied van bedreigde diersoorten en trekken massaal de straat op. De speciaal aanklager in Albanië is begin deze maand een onderzoek gestart naar het project. Tabaksfabrikant Altria, het moederbedrijf van Philip Morris, wil via de beursgenoteerde Kronos Group miljoenen euro's investeren in Kan Adelaar, de grootste Nederlandse wietteler in het wietexperiment. Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet momenteel een integriteitsonderzoek naar deze overname. CDA en GroenLinks PvdA vragen het kabinet of de overname kan worden tegengehouden. Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich, ondanks een overwinning op Polen, niet direct geplaatst voor het WK 2027 en moet via play-offs een WK-ticket proberen te bemachtigen. Onder bondscoach Arjan Veurink, die het team sinds het najaar van 2025 leidt, debuteerden meerdere nieuwe speelsters en werd gewerkt aan vernieuwing. Oranje speelt de eerstvolgende play-off-wedstrijd tegen een land uit League C van de UEFA. Bij luchtaanvallen in het noordoosten van Afghanistan, bij de grens met Pakistan, zijn gisteravond zeker 13 mensen omgekomen en raakten 14 mensen gewond. Onder de dodelijke slachtoffers zijn volgens Afghaanse autoriteiten 11 kinderen, een vrouw en een oudere man. Pakistan heeft de luchtaanvallen niet bevestigd. Het weerbericht. Een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
6: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Defensie heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor een megakazerne in Zeewolde, die rond 2035 klaar moet zijn en plaats biedt aan ongeveer 7000 militairen. De kazerne komt op een terrein van 653 hectare, krijgt onder meer werkplaatsen, magazijnen, een schietbaan, een oefenterrein en een groene bufferzone. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen tot en met 21 juli reageren op de plannen. De GasUnie meldt dat de Nederlandse gasopslagen momenteel voor 19% zijn gevuld, terwijl dat een jaar geleden rond deze tijd meer dan 50% was. Door het sluiten van het Groningse gasveld en het stoppen van GasTerra zijn twee van de vier grote opslagen sinds begin april leeg. Het vullen van de gasopslagen verloopt traag, mede door hoge gasprijzen. Paus Leo XIV zegent in Barcelona de toren van Jezus Christus van de Sagrada Familia, precies 100 jaar na de dood van architect Antoni Gaudí. Met het kruis op de toren en een voltooide constructie komt het einde van de bouw na bijna 125 jaar in zicht. Critici plaatsen vraagtekens bij de huidige uitvoering van het ontwerp. Bij een woning aan de Warnaar in Portugal is afgelopen nacht even na 4 uur een explosief afgegaan, waarna brand uitbrak. De voordeur en gevel raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Het is de derde explosie in enkele weken tijd in dezelfde straat en de politie onderzoekt of er een verband is. Het weerbericht: een afwisseling van buien en zonnige momenten. Vooral in de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De GasUnie meldt dat de Nederlandse gasopslagen momenteel voor 19% zijn gevuld. Terwijl dat een jaar geleden rond deze tijd meer dan 50% was. Door het sluiten van het Groningse gasveld en het stoppen van GasTerra zijn twee van de vier grote opslagen sinds begin april leeg. Het vullen van de gasopslagen verloopt traag, mede door hoge gasprijzen. Defensie heeft de eerste concrete plannen gepresenteerd voor een megakazerne in Zeewolde, die rond 2035 klaar moet zijn en plaats biedt aan ongeveer 7000 militairen. De kazerne komt op een terrein van 653 hectare, krijgt onder meer werkplaatsen, magazijnen, een schietbaan, een oefenterrein en een groene bufferzone. Inwoners, bedrijven en organisaties kunnen tot en met 21 juli reageren op de plannen. Bij een woning aan de Warnaar in Portugal is afgelopen nacht even na 4 uur een explosief afgegaan, waarna brand uitbrak. De voordeur en gevel raakten beschadigd, maar er raakte niemand gewond. Het is de derde explosie in enkele weken tijd in dezelfde straat en de politie onderzoekt of er een verband is. Paus Leo XIV zegent in Barcelona de toren van Jezus Christus van de Sagrada Familia, precies 100 jaar na de dood van architect Antoni Gaudí. Met het kruis op de toren en een voltooide constructie komt het einde van de bouw na bijna 125 jaar in zicht. Critici plaatsen vraagtekens bij de huidige uitvoering van het ontwerp. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkenwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In Nederland dreigt vanaf 2028 een tekort aan beschikbare elektriciteit, meldt netbeheerder Tennet in een jaarlijks advies. Vorig jaar werd verwacht dat dit pas in 2030 zou gebeuren, maar door de toenemende vraag komt het tekort mogelijk eerder. Volgens Tennet zijn er genoeg mogelijkheden om het tekort te voorkomen als er tijdig maatregelen worden genomen. 4 Indonesische militairen hebben celstraffen van 1,5 tot 3 jaar gekregen voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus in Centraal Jakarta. 2 van hen zijn ook uit het leger gezet. Yunus raakte bij de aanval ernstig gewond en verloor een oog. Het kabinet wil gemeenten financieel straffen als zij de taaleis voor bijstandsgerechtigden niet handhaven. Mensen met een bijstandsuitkering moeten zich inspannen om minimaal taalniveau F1 of A2 te halen. Minister Aartsen stelt voor om gemeenten alleen nog te laten toetsen bij twijfel over het taalniveau, wat volgens hem tijd en kosten bespaart. De duels van FC Twente en Ajax in de derde speelronde van het nieuwe eredivisieseizoen zijn verplaatst van augustus naar september, meldt de KNVB. Twente speelt op 9 september thuis tegen Telstar en Ajax ontvangt Willem II op 15 september. Het duel NEC-Excelsior blijft voorlopig op 22 augustus staan, maar kan nog worden verplaatst bij Europese voortgang van NEC. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. 4 Indonesische militairen hebben celstraffen van 1,5 tot 3 jaar gekregen voor een zuuraanval op mensenrechtenactivist Andri Yunus in Centraal Jakarta. 2 van hen zijn ook uit het leger gezet. Yunus raakte bij de aanval ernstig gewond en verloor een oog. In Nederland dreigt vanaf 2028 een tekort aan beschikbare elektriciteit, meldt netbeheerder Tennet in een jaarlijks advies. Vorig jaar werd verwacht dat dit pas in 2030 zou gebeuren, maar door de toenemende vraag komt het tekort mogelijk eerder. Volgens Tennet zijn er genoeg mogelijkheden om het tekort te voorkomen als er tijdig maatregelen worden genomen. De duels van FC Twente en Ajax in de derde speelronde van het nieuwe eredivisieseizoen zijn verplaatst van augustus naar september, meldt de KNVB. Twente speelt op 9 september thuis tegen Telstar en Ajax ontvangt Willem II op 15 september. Het duel NEC-Excelsior blijft voorlopig op 22 augustus staan, maar kan nog worden verplaatst bij Europese voortgang van NEC. Het kabinet wil gemeenten financieel straffen als zij de taaleis voor bijstandsgerechtigden niet handhaven. Mensen met een bijstandsuitkering moeten zich inspannen om minimaal taalniveau F1 of A2 te halen. Minister Aartsen stelt voor om gemeenten alleen nog te laten toetsen bij twijfel over het taalniveau, wat volgens hem tijd en kosten bespaart. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden gestalkt of bedreigd, zoals in Denemarken, legaal pepperspray mogen dragen. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid kijkt daarbij naar de mogelijkheid om een vergunningensysteem in te voeren voor mensen met een bijzondere beschermingsbehoefte. Uit onderzoek van zijn ministerie blijkt dat er aanzienlijke risico's zijn aan het legaliseren van pepperspray. Het Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Borg Heuby, de 29-jarige zoon van kroonprinses Mette Marit, afgewezen om vrij te komen, om bij zijn zieke moeder te zijn. Het hof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heuby zit ruim 4 maanden in voorarrest en wordt beschuldigd van mishandeling en zware zedenmisdrijven. Oekraïne heeft tijdens de nacht grootschalige aanvallen uitgevoerd met drones en raketten op Russische militaire infrastructuur en olieinstallaties. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn meer dan 300 drones neergehaald en raakten meerdere olieinstallaties, een museum op de Krim en een wapenfabriek in Cheboksari beschadigd of getroffen. In Rusland en Oekraïne raakten volgens lokale autoriteiten meerdere mensen gewond. De overheid start op 15 juni een campagne om wangedrag op fatbikes tegen te gaan. Minister Karremans wil dat ouders de technische staat van fatbikes van hun kinderen controleren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaak verkeersregels negeren en dat hersenletsel onder jongeren op elektrische fietsen sinds 2020 sterk is toegenomen. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Ook in de avond kans op buien en 13 of 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Bork Heuby, de 29-jarige zoon van kroonprinses Mette Marit, afgewezen om vrij te komen, om bij zijn zieke moeder te zijn. Het hof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heuby zit ruim 4 maanden in voorarrest en wordt beschuldigd van mishandeling en zware zedenmisdrijven. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden gestalkt of bedreigd, zoals in Denemarken, legaal pepperspray mogen dragen. Minister Van Wil van Justitie en Veiligheid kijkt daarbij naar de mogelijkheid om een vergunningensysteem in te voeren voor mensen met een bijzondere beschermingsbehoefte. Uit onderzoek van zijn ministerie blijkt dat er aanzienlijke risico's zijn aan het legaliseren van pepperspray. De overheid start op 15 juni een campagne om wangedrag op fatbikes tegen te gaan. Minister Karremans wil dat ouders de technische staat van fatbikes van hun kinderen controleren. Uit onderzoek blijkt dat jongeren vaak verkeersregels negeren en dat hersenletsel onder jongeren op elektrische fietsen sinds 2020 sterk is toegenomen. Oekraïne heeft tijdens de nacht grootschalige aanvallen uitgevoerd met drones en raketten op Russische militaire infrastructuur en olieinstallaties. Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn meer dan 300 drones neergehaald en raakten meerdere olieinstallaties, een museum op de Krim en een wapenfabriek in Cheboksari beschadigd of getroffen. In Rusland en Oekraïne raakten volgens lokale autoriteiten meerdere mensen gewond. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Ook in de avond kans op buien en 13 of 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: 80's and 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die worden gestalkt of bedreigd. Minister Van Wil kijkt daarbij vooral naar het Deense systeem, waar mensen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning kunnen krijgen. Uit onderzoek van zijn ministerie blijkt dat legalisering risico's met zich meebrengt, zoals mogelijk misbruik en gevaar voor eigen gebruik. Geert Dales is door de Amsterdamse politierechter schuldig bevonden aan belediging, smaad en doxing van een taxichauffeur bij station Sloterdijk in november 2024. De 74-jarige oud-partijvoorzitter van 50PLUS kreeg een taakstraf van 80 uur opgelegd, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Dales had de chauffeur uitgescholden en diens kenteken online geplaatst. Het Mauritshuis hoeft 25 kunstwerken die werden opgeëist door de erfgenamen van Abraham Bredius niet terug te geven. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Bredius in zijn testament geen absolute tentoonstellingsplicht voor de schilderijen heeft opgenomen. Het gaat om werken van onder andere Rembrandt, Salomon van Ruisdaal, Jan Steen en Jan van Gooien. In 2028 zijn de wereldkampioenschappen schaatsen, kunstrijden, synchroonschaatsen en shorttrack gelijktijdig in Peking. Het is voor het eerst dat deze vier disciplines samen in één stad hun WK houden. Tijdens het toernooi worden ook de ISU Skating Awards uitgereikt. Dan lokaal nieuws. Koelkunst en Cultuur heeft dakkapelle.nu/kunststofkozijn.nu uit Herugowaard als nieuwe hoofdsponsor aangetrokken voor het seizoen 2026-2027. Tijdens de seizoensprestatie op 27 mei werd de samenwerking gevierd bij Café Koel. De directies onthulden samen een fotobord bij de ingang van het café waar de samenwerking zichtbaar blijft. Het weerbericht. In de middag is er kans op felle buien met onweer en windstoten. Het wordt 16 of 17 graden bij een matige wind. Ook in de avond kans op buien en 13 of 14 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Maar ook de hits van nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Geert Dales is door de Amsterdamse politierechter schuldig bevonden aan belediging, smaad en doxing van een taxichauffeur bij station Sloterdijk in november 2024. De 74-jarige oud-partijvoorzitter van 50PLUS kreeg een taakstraf van 80 uur opgelegd, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Dales had de chauffeur uitgescholden en diens kenteken online geplaatst. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die worden gestalkt of bedreigd. Minister Van Wil kijkt daarbij vooral naar het Deense systeem, waar mensen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning kunnen krijgen. Uit onderzoek van zijn ministerie blijkt dat legalisering risico's met zich meebrengt, zoals mogelijk misbruik en gevaar voor eigen gebruik. Bij een schietpartij in een township van Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen en 9 anderen gewond geraakt. De politie in de provincie Gauteng is een grootschalige zoektocht gestart naar de daders. Volgens lokale berichten trokken meerdere gewapende schutters de wijk binnen en openden zij op verschillende plekken het vuur op bewoners. Het Mauritshuis hoeft 25 kunstwerken die werden opgeëist door de erfgenamen van Abraham Bredius niet terug te geven. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat Bredius in zijn testament geen absolute tentoonstellingsplicht voor de schilderijen heeft opgenomen. Het gaat om werken van onder andere Rembrandt, Salomon van Ruisdaal, Jan Steen en Jan van Gooien. Dan lokaal nieuws. Cool Kunst en Cultuur heeft dakkapelle.nu/kunststofkozijn.nu uit Herugowaard als nieuwe hoofdsponsor aangetrokken voor het seizoen 2026-2027. Tijdens de seizoensprestatie op 27 mei werd de samenwerking gevierd bij Café Cool. De directies onthulden samen een fotobord bij de ingang van het café waar de samenwerking zichtbaar blijft. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

De beste muziek hier op RTV Dijk en Waard. Only 7 seconds.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Vakbondsleden bij ASML hebben ingestemd met het sociale plan voor de reorganisatie van het bedrijf. In het plan is afgesproken dat er tot begin mei 2027 geen gedwongen ontslagen vallen en dat boventallige medewerkers andere functies binnen ASML krijgen aangeboden. Ook zijn er afspraken gemaakt over transitievergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Het Openbaar Ministerie heeft voorwaardelijke celstraffen van 15 maanden geëist tegen 3 mannen die tussen november 2023 en februari 2024 van een viaduct op de Euregioweg bij Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord naar beneden gooiden. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd nieuwe aanvallen op elektriciteitscentrales in Iran te overwegen, omdat volgens hem Iran te lang wacht met het goedkeuren van een deal. Ondanks herhaalde beweringen van Trump dat een akkoord nabij is, lijkt er nog geen doorbraak. Hoewel formeel een tijdelijk bestand geldt, vallen Iran en de VS elkaar nog geregeld aan. Een hooggeplaatste Russische militair is gisteren in de buurt van Moskou om het leven gekomen door een autobom. Volgens onderzoeksplatform The Insider gaat het om de 57-jarige luitenant-generaal Damir Davidov, verantwoordelijk voor de levering van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. The Insider meldt dat de Oekraïense Veiligheidsdienst, SBO, achter de aanslag zit. Dan lokaal nieuws. Koel Kunst en Cultuur heeft dakkapelle.nu/kunststofkozijn.nu uit Herugowaard als nieuwe hoofdsponsor aangetrokken voor het seizoen 2026-2027. Tijdens de seizoensprestatie op 27 mei werd de samenwerking gevierd bij Café Koel. De directies onthulden samen een fotobord bij de ingang van het café waar de samenwerking zichtbaar blijft. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Het Openbaar Ministerie heeft voorwaardelijke celstraffen van 15 maanden geëist tegen 3 mannen die tussen november 2023 en februari 2024 van een viaduct op de Euregioweg bij Landgraaf onder meer stenen, eieren en een verkeersbord naar beneden gooiden. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Vakbondsleden bij ASML hebben ingestemd met het sociale plan voor de reorganisatie van het bedrijf. In het plan is afgesproken dat er tot begin mei 2027 geen gedwongen ontslagen vallen en dat boventallige medewerkers andere functies binnen ASML krijgen aangeboden. Ook zijn er afspraken gemaakt over transitievergoedingen en begeleiding naar nieuw werk. Han, hooggeplaatste Russische militair, is gisteren in de buurt van Moskou om het leven gekomen door een autobom. Volgens onderzoeksplatform The Insider gaat het om de 57-jarige luitenant-generaal Damir Davidov, verantwoordelijk voor de levering van raketten en munitie aan het front in Oekraïne. The Insider meldt dat de Oekraïnse veiligheidsdienst SBO achter de aanslag zit. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd nieuwe aanvallen op elektriciteitscentrales in Iran te overwegen, omdat volgens hem Iran te lang wacht met het goedkeuren van een deal. Ondanks herhaalde beweringen van Trump dat een akkoord nabij is, lijkt er nog geen doorbraak. Hoewel formeel een tijdelijk bestand geldt, vallen Iran en de VS elkaar nog geregeld aan. Dan lokaal nieuws. Op de kruising van de Middenweg en de Zonnegloren in Herugowaard zijn rond 4:30 in de middag een fietster en een scooterrijdster betrokken geraakt bij een verkeersongeval. 2 jonge vrouwen raakten lichtgewond en zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis en beide voertuigen raakten licht beschadigd. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
3: Welkom bij Ellen Rocks met Ellen van Zandvoort.

Hallo allemaal, wat leuk dat je weer bent afgestemd op een nieuwe aflevering van Ellen Rocks. Geopend met de Britse rockband Killing Joke. Met dit nummer Love Like Blood. Het kwam uit in 1985 en in het voorjaar van dat jaar werd het heel veel gedraaid op Radio 3. Hilversum 3 heette dat toen. Het werd een gigantische hit en het werd ook een plek in de Nederlandse top 40. De 8e plek werd deze plaat als positie. Niet een nummer 1 hit, maar wel een hele leuke single. Vandaag een playlist gemaakt rond het thema feelings, oftewel gevoelens. En Love Like Blood, dat betekent een hele intense, vitale liefde die essentieel is om te overleven. Eigenlijk zoals het bloed dat door je aderen stroomt. En dat heb je soms voor mensen of voor passie, dingen die je doet, verbondenheid die je voelt. En daaraan gekoppeld dus deze plaat. Dat hangt misschien ook wel een beetje in het verlengde met de volgende plaat. Dat is namelijk flirten met het noodlot, als je het vrij vertaalt. En dat betekent opzoeken van gevaar of het nemen van onnodige of grote risico's waarvan de afloop niet zeker is. Dus je doet bijvoorbeeld aan skiën op de buiten de piste. Of je hebt een soort sprong met een bungee jump zonder dat er een soort vangnet of een elastiek onder is of wat dan ook. Nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken, maar mensen zoeken veelal de grenzen op. Volgende dus is van het tweede studioalbum van de Amerikaanse rockband Molly Hatchet. Flirting with Disaster.

De Amerikaanse rockband Molly Hatchet, opgericht in 1971 in Jacksonville, Florida. En hun commerciële succes dat kwam eigenlijk pas aan het einde van de jaren 70, ongeveer tot midden jaren 80. Waarvan dit tweede studioalbum Flirting With Disaster wel het meest en best verkochte album is. Het is een band die southern rock maakt, maar ook wel enigszins tegen hard rock aan. Dus ze hadden een hele schare fans in die categorie. We gaan door met een andere band. Dat is, eigenlijk is het niet meer een band. Althans, Tom Petty en de Heartbreakers is de band. Maar dit is zijn soloalbum. En dat kwam uit, dat heet Full Moon River. Dat kwam uit in 1989. En hij geeft daarmee eigenlijk een gevoel weer dat je ondanks tegenslag nooit opgeeft. Dus dat je blijft proberen en vastberaden bent om stand te houden ondanks weerstand of tegenslag. Het is ook een uitspraak van doorzettingsvermogen. Het wordt ook wel vaak gebruikt in de context als je druk ervaart of eisen van anderen waaraan je niet wilt toegeven. I won't back down.

En van stand houden tegen druk gaan we naar innerlijke gemoedsrust of geruststelling. Of innerlijke rust, zo kan je het, zou je het kunnen zeggen. Dat is een toestand van mentale kalmte. Het is ook een toestand, een situatie waarin je zonder zorgen bent. Zonder angst of stress. En het geeft je een gevoel van veiligheid en onbezorgd zijn. Vaak wanneer de onzekerheden zijn weggenomen, bereik je die status of dat stadium. En in het Engels heet dat peace of mind. En dat is een nummer van de Amerikaanse rockband Boston uit 1976. Van hun debuutalbum Boston.

You Ain't Seen Nothing Yet is de titel van deze plaat. Beckman Turner Overdrive is dit natuurlijk. Letterlijk betekent het je hebt nog niets gezien. Het is een Engelse uitdrukking die wordt gebruikt om aan te geven dat wat er tot nu toe is gebeurd slechts het begin is en dat het beste of het ergste nog moet komen. Dan volgt er vaak the best is yet to come of the worst is yet to come is het dan natuurlijk in het Engels. En ja, het is ook wel grappig om te vertellen dat dit nummer eigenlijk als een oefentrack is gemaakt op het album Not Fragile van Beckman Turner Overdrive. En ze hadden dat gebruikt voor de opname om een stukje instrumentaal te maken. En dat was eigenlijk gebaseerd op het gitaarspel van Dave Mason. Maar dat werd steeds meer aangevuld en uiteindelijk werd het een volledig nummer. En toen vond de band zelf eigenlijk dat het tekst moest krijgen en dat het een nummer was wat op dat album terecht moest komen. Maar dat vond de producer niet. Dus ze hebben gelukkig voet bij stuk gehouden. En er is ook tekst gekomen op dit nummer. Ze moesten het ook opnieuw inzingen. En het hele album moest herschikt worden. De tracks op dat album in volgorde is dat. En toen uiteindelijk werd het uitgebracht. En werd dit toch een knaller van een hit. Dus gelukkig hebben zij voet bij stuk gehouden. Dat is natuurlijk het doorzettingsvermogen waar net een nummer over was van Tom Petty. Zo zou je het kunnen zien. We gaan naar een ander gevoel. En dat gevoel is heel erg of smoor verliefd zijn of heel intens liefhebben. En dat is een nummer van de band Journey, Stone in Love.

kwam uit in 1981 als onderdeel van het album Escape van de Amerikaanse rockband Journey. Ja, ik ben fan van deze band. Ik vind ook het stemgeluid van Dave Perry heel fijn om te horen. Dat is natuurlijk de leadzanger. En ja, het is een band die heel veel hits heeft gemaakt. We gaan naar de volgende, het volgende gevoel. De omschrijving van het gevoel is een wurggreep. Dat is letterlijk in de sport. Als je een bepaalde sport hebt, dan, ja, dan kun je inderdaad judo of andere sporten kun je de wurggreep toepassen. En figuurlijk is het ook een verstikkende greep. Dat duidt over, dat duidt op een situatie waar anderen volledige controle willen hebben en een overheersende macht over een persoon of een situatie willen hebben, waardoor er geen ruimte is voor ontwikkeling, zelfinzicht en vrijheid om zelf dingen te kunnen regelen. En in het Engels is dat stranglehold van Ted Nugent.

controle of bezitterigheid werkt verstikkend en dat zorgt er juist voor dat je de controle verliest of de relatie kapot maakt. En dat was te horen in deze plaat Stranglehold. Het antwoord komt van de volgende band, dat is de Amerikaanse band 38 Special. Die hebben in 1981 het nummer Hold On Loosely gemaakt. En dat is juist weer een pleidooi voor een gezonde balans tussen verbondenheid en vrijheid, waarin je de ruimte krijgt. Dat je iemand het vertrouwen geeft en de ruimte geeft om zichzelf te zijn en te doen wat nodig is. In plaats van diegene onder de duim te houden. Hier zijn ze.

Dwayne Ford is een Canadese zanger die in 1981 zijn soloalbum Needless Freaking uitbrengt. Van dat album heb ik Loving and Losing You op de playlist gezet. Gekoppeld aan het gevoel van verlies van een naaste, vaak door overlijden, en dat veroorzaakt een intens persoonlijk rouwproces met veel verwarrende emoties zoals verdriet en boosheid, soms ook schuld, maar ook eenzaamheid en ook opluchting kan ontstaan omdat iemand uit zijn lijden verlost is. Het is een golfbeweging van goede en slechte dagen, maar ja, het kent ook lichamelijke klachten zoals vermoeidheid en slapeloosheid, dat hoort er allemaal bij. En rouw kent ook geen vaste tijd of manier. Het verlies kan jaren later nog onverwacht opspelen of worden herinnerd door een bepaalde situatie die plaatsvindt.

Fisher Z. En dat schrijf je Fisher Z. En het verscheen op het tweede studioalbum Going Deaf for a Living uit 1980. En het beschrijft het gevoel van ghosting. Dat is de Engelse term ervoor. Dat betekent dat je eerst in contact bent met iemand. En dat kan een nauw contact zijn. En dan plotseling beëindigt diegene alle communicatie. Zonder enige waarschuwing vooraf of uitleg van reden. En alle pogingen die je dan doet om het contact weer tot stand te brengen, die worden genegeerd. Dus dat is een hele nare manier van het contact verbreken. Dat geeft je ook een naar gevoel. We gaan naar Steve Miller. Die heeft een nummer gemaakt in 1976, is dat al gemaakt. En dat heet Take the Money and Run. En ik heb daaraan gekoppeld dat sommige mensen opportunistisch gedrag vertonen en alleen voor het gewin gaan. En dat geeft je ook weer een naar.

naar een andere plaat die in 1990 uitkwam van het Amerikaanse duo Hall & Oates. Daryl Hall en John Oates zijn dat natuurlijk. En die omschrijven een gevoel van hechte verbinding. En dat is een diepe, emotionele, intieme band tussen mensen. Gebaseerd op vertrouwen, veiligheid en wederzijds begrip. En dat kan zijn met familie of met je broer of je zus. Hechte familie, maar het kan ook vriendschap zijn tussen mensen.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Meer dan 1300 migranten zijn in de eerste 5 maanden van dit jaar omgekomen of vermist geraakt bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken, meldt hulporganisatie Caminando Fronteras. Het gaat om 1317 doden en vermisten, onder wie 129 kinderen. Ongeveer de helft van de slachtoffers viel op de route naar de Canarische eilanden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit roept klanten van Esro Food Group uit Nuenen op om ook hamburgers, snacks en soepen uit de handel te halen. Volgens de toezichthouder zijn er op grotere schaal ongeschikte grondstoffen in vleesproducten verwerkt dan eerder gedacht. De NVWA meldt dat de producten veilig zijn om te eten, maar niet voldoen aan de wettelijke eisen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 flink toegenomen, melden onderzoekers in het vakblad Nature Climate Change. Voor de Nederlandse kust komt extreem hoog water nu gemiddeld eens in de 24 jaar voor, terwijl dat eerder eens in de 100 jaar was. Volgens de wetenschappers zijn zeespiegelstijging, bodemdaling en natuurlijke variatie de belangrijkste oorzaken. Het KONMI komt vanaf eind deze maand met lokale weerwaarschuwingen, die een kwartier van tevoren worden verstuurd via de KNMI-app. De waarschuwingen gelden niet langer voor hele provincies, maar voor specifieke gebieden. Aan het einde van dit jaar worden ook de kleurcodes per gebied in plaats van per provincie aangegeven. Dan lokaal nieuws. Op de kruising van de Middenweg en de Zonnegloren in Herugowaard zijn rond 4:30 in de middag een fietster en een scooterrijdster betrokken geraakt bij een verkeersongeval. 2 jonge vrouwen raakten lichtgewond en zijn ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis en beide voertuigen raakten licht beschadigd. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek van toen en nu.
2: Welkom bij Alan Rocks. Met Ellen van Zandvoort.

Welkom terug in uur 2 van Ella Rox op het thema feelings, gevoelens. Is dit Hot Blooded van de Brits-Amerikaanse rockband Foreigner. Het kwam uit 1978 van hun album Double Vision. En je kent natuurlijk Lou Gramm als de leadzanger en de herkenbare stem ook in deze band. Leuke band, een veel mooie muziek gemaakt. En Hot Blooded is letterlijk vertaald heet gebakerd. En dat betekent dat iemand heel snel driftig is, een opvliegend karakter heeft en prikkelbaar kan zijn, en maar ook heftig reageert bij irritatie. Soms is dat een teken dat mensen veel van hun energie hebben gevraagd. Kan zo een voorloper zijn van een burn-out als je dat vaker hebt. Maar het is ook zo dat mensen soms, als je kijkt naar drijfveren, een rode drijfveer hebben, zeg ik dan. En die willen graag heel snel vooruit in het hier en nu. En die vinden het allemaal heel lang duren. Dus die vinden alles lang duren. Dus die hebben dan vanuit hun drijfveren een kort lontje. Sommige mensen die vinden het ook allemaal prima. En dat is een bekende rockhit uit de jaren 70. Uit 1970 om precies te zijn, van de Britse band Free. All right.

in Engeland. En dat ging niet zo goed. En ze hadden eigenlijk een echt rocknummer nodig om weer een beetje op de rit te komen met de band. En na dat optreden werd dit nummer geschreven letterlijk in 10 minuten tijd in de kleedkamer van de plek waar ze dat optreden hadden. Door Andy Fraser, de basgitarist, en de zanger Paul Rodgers. En dat werd eigenlijk meteen een hele grote hit voor deze band. Dus zo kan het ook zijn dat je je niet fijn voelt na een optreden, in dit geval van deze band. En dan opeens inspiratie krijgt voor iets anders wat weer brengt dat je een grote hit krijgt. Eenzaamheid, daar gaan we het over hebben. Want dat is een veel voorkomende emotie en veel voorkomend gevoel. 1 op de 7 Nederlanders voelt zich sterk eenzaam zelfs. Eenzaamheid is wel van alle leeftijden. Het komt ook onder alle lagen van de bevolking voor. Al is de een daar meer gevoelig voor dan de ander. Maar je kan natuurlijk op ieder moment in je leven te maken hebben met eenzaamheid. Bijvoorbeeld door het verlies van een dierbare. Of dat je gaat scheiden. Of je relatie is voorbij. Of dat je ernstig gezondheidsverlies hebt door een ziekte. Maar ook door veranderingen zoals ontslag of verhuizing. Dan kom je in een sociaal isolement. Ja, dat is iets wat iedereen kan meemaken. En dan is het de bedoeling dat je ook wel weer de sociale contacten gaat opzoeken. En mensen gaat opzoeken omdat eenzaamheid heel ongelukkig maakt. The Police, So Lonely.

bij de oprichting van deze band door Stewart Copeland en gitarist Andy Summers, met natuurlijk Sting als leadzanger. In 1977 was dit voor hen hun eerste hit en meteen ook een doorbraak voor de band. Ja, tevreden zijn met je leven, hoe doe je dat eigenlijk? Nou, dat kun je doen op een bepaalde manier door elke dag bijvoorbeeld 5 dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent en ze ook te benoemen. En ook in het hier en nu te leven door je huidige ervaringen, om daar aandacht aan te geven in plaats van zorgen te hebben over de toekomst of spijt te hebben over het verleden. En je moet ook niet jezelf vergelijken met anderen. En zeker niet als je kijkt naar sociale media, want anderen schrijven altijd van alles op wat ze aan het doen zijn. Maar bottom line zijn ze soms ook helemaal niet zo gelukkig. Dat zie je dan allemaal en dat ondermijnt wel je eigen geluksgevoel als je ziet dat anderen het altijd leuker en beter hebben. Piekeren, beperken, dat klinkt soms makkelijker dan gedacht dan gedaan. Maar ja, probeer te accepteren dat niet alles perfect hoeft te zijn en neem ook je gedachten niet altijd even serieus. Zorg goed voor jezelf, eet gezond en neem lekker rust en ook voldoende beweging. En sta ook jezelf toe dat je af en toe fouten kunt maken, dus wees niet zo streng voor jezelf. Nou, dat alles in een lied samengevat is van de volgende artiest, Joe Walsh, Life's Been Good.

0: Uh-oh. Here comes a flock of wah-wahs.
1: En dat laatste stukje hoort ook in deze plaat, terwijl je denkt dat hij al is afgelopen. In de originele 8 minuten durende albumversie van het album But Seriously Folks uit 1978. Is dit een solo LP van de band, van het bandlid natuurlijk, Joe Walsh, die je kent ook van de Eagles. En heeft solo ook hele mooie muziek gemaakt. Ja, omgaan met tegenslagen, dat is iets wat ook in het leven natuurlijk vaak voorkomt. Dat kan natuurlijk zijn doordat naast je tv ook je koelkast stuk gaat. En meestal nog wel iets, want alles komt altijd in drieën. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je te maken hebt met een situatie dat je een ziekte hebt. Of dat je een behandeling ergens voor moet krijgen. Of dat dingen gewoon niet gaan zoals je zelf wilt dat ze gaan. Als je bezig bent met een verbouwing, dat het tegen zit. Nou, je kan van alles bedenken. En dan heb je ook emoties die teleurstelling weergeven. Zoals boosheid, omdat het niet lukt. Verdriet natuurlijk, om wat je meemaakt. Of teleurstelling, dat is geen zwakte, maar dat is ook noodzakelijk voor de verwerking. Het is handig als je in ieder geval kijkt naar wat je kunt veranderen. En ook met vrienden of familie of professionals praat als je meer hulp nodig hebt. Maar in ieder geval ook anderen opzoekt en jezelf niet isoleert. Sommige dingen gaan nou eenmaal niet vanzelf. It Don't Come Easy van Ringo Starr.

gaan naar de volgende band. En dat is Head East. Dat is een Amerikaanse rockband. En die hebben een nummer gemaakt. Never Been Any Reason. En ik heb dat gekoppeld aan het feit dat sommige dingen gewoon zijn zoals ze zijn. En ja, je wilt altijd overal wel een verklaring voor hebben. Of willen begrijpen waarom dingen zo zijn. Maar je krijgt niet altijd een antwoord op de waarom-vraag. Dat leer je als kind natuurlijk al. Want in die staat ben je altijd aan je ouders aan het vragen. Waarom? Waarom dan? En ja, dan krijg je ook niet altijd een antwoord. En later in je leven heb je ook niet overal altijd een antwoord op. Het is zoals het is het dan eigenlijk gewoon. Never Been Any Reason.

Zaterdag 6 juni kun je Toontje Lager zien in Poppodium Manifesto in Horen. Het begint om 8 uur. Althans, dan zijn de deuren open en zijn show begint om 9 uur. Blijf nog even hangen in Poppodium Manifesto in Horen. Want op 25 september kun je de legendarische rockband met Thijs van Leer zien. Die heet Focus. En die is ook te zien in Manifesto in Horen. Aanvang is 8:30. Iets verder in de tijd, zaterdag 7 november, kun je naar Fischer Z. Of Fischer Z, het is maar net hoe je het uitspreekt. Te zien in Poppodium Het Paard in Den Haag. De deur gaat open om 7 uur. Concert begint om 7:30. Op zaterdag 28 november kun je naar een tribute van Pink Floyd en Roger Waters. Je kan zowel naar een middagvoorstelling, die begint om 2:30... of een avondvoorstelling om 8:15. Allebei te zien op dezelfde dag in Cultuurkoepel in Heilo. En check even de site hoe laat de deur open gaat. Vrijdag 11 december tenslotte kun je naar de Smith Presumably, te zien in

is van de Doobie Brothers, geschreven door Michael McDonald en Kenny Loggins. Michael McDonald heeft natuurlijk de kenmerkende stem van de Doobie Brothers voor een groot aantal jaren dat hij lid was van deze band. Daarvoor was hij achtergrondzanger van 1973 tot 1980 bij de band Steely Dan. Hij heeft ook heel veel muziek geschreven voor anderen. Goed gelovig zijn, dat heb ik daaraan gekoppeld als gevoel. Dat betekent dat je snel aanneemt wat een ander jou vertelt en dat veronderstelt dat dat dan de waarheid is, zonder te onderzoeken of dat ook zo is. Dan ga je eigenlijk uit van het goede in de mensen. En dat kan ook betekenen dat er misbruik van je wordt gemaakt, omdat je goed gelovig bent en een verhaal van iemand anders gewoon voor waarheid aanneemt. Kritisch en alert blijven en iedereen komt bij jou met goede bedoelingen. Dat is iets wat je daaruit kunt halen en dat je daar ook gewoon alert voor bent. Niet alles voor zoete koek te slikken. We gaan naar de volgende en dat is een liedje van Bob Seger. Het lijkt een beetje op de Doobie Brothers, vind ik eigenlijk wel. Dat had ik ook al net met Foreigner en Free in het begin van dit uur. Still the same, alles bij het oude laten. En eigenlijk willen vasthouden aan hoe alles is in plaats van dingen te veranderen.

van het album Stranger in Town. En dat is natuurlijk Bob Seger met zijn Silver Bullet Band. Die had ik net even niet genoemd. Het kwam uit 1978 en het werd voor hem een grote hit. We gaan naar even op een ander leunen. Dat is ook een gevoel wat je kunt hebben. Dat je af en toe denkt, jeetje, ik trek het even niet in mijn eentje. Dan zoek je praktische steun of even een verbintenis met iemand anders. Wanneer je even een schouder wilt hebben om even op te rusten of op te leunen. En dat doe je met iemand die je heel vertrouwd vindt in je omgeving. Dan heb je behoefte om begrepen te worden of gehoord te worden. Of gewoon even gewoon steun te vinden. En dan heb je een moment van rust omdat er iemand voor je is die even voor je zorgt. Dat is heel fijn. The Golden Earring, Hold Me Now.

Heel mooi nummer is dit. En het komt uit 1994 van het album Face It. Barry Hay is natuurlijk de leadzanger van de band The Golden Earring. Maar dit nummer is gezongen door George Goymans. Ze hebben het wel uitgeprobeerd met Barry als de leadzanger in dit nummer. Maar daar vonden ze eigenlijk van dat het niet klonk. Ze hebben ook nog geprobeerd om gedeeltes van het nummer af te wisselen. Dat er tweestemmig wordt. Niet tweestemmig wordt gezongen. Maar een stuk door de een en een stuk door de ander. Dat klonk ook niet. En uiteindelijk weet je dan als band, nee, dit is toch een George song. En dat is ook een grote hit geworden. Ogen zijn de spiegel van de ziel. En in je blik, als je goed naar iemand kijkt, dan kun je de oprechte emoties zien. Want de ogen geven dat weer. Dus je ziet eigenlijk wel of iemand heel blij is. Of heel misschien wel boos is. Of ook verdrietig. Ondanks dat iemand dat misschien niet toont. Dus daar kun je eigenlijk kijken of iemand wat de echte emoties onderliggend zijn. Want het is een venster naar de innerlijke wereld van de ziel. Dr. My Eyes van Jackson Browne.

Steely Dan. Van het album Can't Buy a Thrill. Het was hun debuutalbum in 1972. Het nummer heet Dirty Work. Dat heb ik gekoppeld aan... zijn er mensen die altijd rotklusjes voor anderen moeten opknappen. Dat betekent dat ze dat graag willen doen. Of misschien ook wel omdat ze anderen willen pleasen. Dus ze willen eigenlijk dat de ander gelukkig is. En zeggen dan eigenlijk geen nee. En dan gaan ze soms over hun eigen grenzen heen. En het kan leiden tot overbelasting, maar ook tot uitbuiting. Omdat je dan eigenlijk altijd gevraagd wordt om dat te doen. Omdat anderen weten dat je dan toch geen nee zegt. Je eigen grenzen aangeven hangt daar weer mee samen. En de volgende is eigenlijk wat wil je achterlaten in het leven. En natuurlijk wil je dat mensen je herinneren en liefdevolle herinneringen over je vertellen als je er ooit niet meer bent. De zanger van deze band had niet geweten dat hij binnenkort er niet meer zou zijn. Three Doors Down.

zijn bijna aan het einde gekomen van deze show. En de volgende, de laatste emotie of het laatste gevoel wat ik meeneem is, er is altijd weer ruimte om het opnieuw te doen. Alles op zijn tijd, dat is een gezegde wat mijn oma vaak gebruikte. Sommige dingen lukken niet, omdat het gewoon nog niet de tijd is daarvoor. Er komt altijd een volgende keer om de dingen weer opnieuw te doen. En er komt altijd een volgende Ella Rocks. Tot een andere keer, Gary Rafferty. Get it right, next time.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 19:30 s'avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 7:30 avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 7:30 avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden zijn vermist, 21 anderen zijn gered. Bij een grote controleactie op bedrijventerrein De Heining in Amsterdam heeft de politie ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak aangetroffen en in beslag genomen. In 10 panden werden invallen gedaan, waarbij onder meer illegale slaapplaatsen, brandonveilige situaties en verschillende milieuovertredingen zijn vastgesteld. 2 personen zijn aangehouden wegens het niet kunnen tonen van legitimatie. Dan lokaal nieuws. De brandweer is rond 7:30 avonds opgeroepen naar de Molenweg in Herugowaard voor een paard dat in een sloot was beland. Een extra brandweerwagen met kraan werd opgeroepen, maar het paard wist op eigen kracht uit het water te komen. Het dier lijkt geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Het weerbericht. Nog kans op een enkele bui. Het klaart regelmatig op. Het koelt af tot minimaal 8 graden landinwaarts. Donderdag geregeld zon en in het binnenland af en toe een bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Bij een busongeluk in Beieren, net ten noorden van München, is aan het begin van de middag een kind van ongeveer 8 jaar omgekomen. Bij de botsing tussen een lijnbus en een touringcar met basisschoolkinderen raakten alle 35 inzittenden van de touringcar gewond, van wie 3 ernstig. De chauffeurs hadden geen alcohol gedronken, volgens de lokale autoriteiten. Rijkswaterstaat zet geplande onderhoudsprojecten voor 2027 en 2028 in Noord-Nederland voorlopig stil vanwege geldgebrek. Daardoor wordt onder meer 92 kilometer asfalt niet vervangen en krijgen 94 viaducten geen onderhoud. Ook werkzaamheden aan vangrails, wegmarkeringen en bermen worden geraakt. Volgens Rijkswaterstaat speelt het financiële tekort niet alleen in Noord-Nederland, maar ook elders in het land. De Verenigde Staten hebben in de Golf van Oman een olietanker met 24 Indiase opvarenden aangevallen, na het negeren van een marineblokkade. Het schip werd rond 7:15 vanochtend tot stilstand gebracht, waarna een Amerikaans vliegtuig precisiegranaten op de machinekamer afvuurde. 3 bemanningsleden